0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Vanaf vandaag onderhandelen de VS en Iran opnieuw over een staakt het vuren in het Midden-Oosten. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd. Afgelopen weekend liet hij ook al een geplande aanval op Iran niet doorgaan, op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Iran ontkende dat. De afgelopen weken laaide het geweld in het Midden-Oosten ook weer op. In de Amerikaanse staat Washington is al meer dan 100.000 hectare natuur verwoest door verschillende bosbranden. Honderden gebouwen zijn ook in vlammen opgegaan. De brandweer krijgt de branden ook maar moeilijk onder controle. In totaal werden al 60.000 mensen geëvacueerd. Voorlopig zijn er geen slachtoffers gemeld. In Antwerpen is de fietstunnel onder de Schelde weer open. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Die was sinds gistermiddag dicht door een lek in de grote waterleiding die er net boven loopt. Daardoor gutste er water in de tunnel. Dat lek werd gisteravond gedicht. Alleen de lift op rechteroever werkt nog niet. En de Nederlandse voetbalclub Ajax weigert een bod van 45 miljoen euro voor onze landgenoot Mika Gods. Het bod komt van Champions League winnaar PSG. Die club heeft ook al een persoonlijk akkoord met Gods, maar Ajax ligt dus dwars. Die rekent op veel meer dan 45 miljoen. Mika Gods werd al 2 keer geselecteerd voor de Rode Duivels, maar mocht niet mee naar het WK. De dag start zonnig. Vanmiddag warmt het verder op en wordt het tropisch warm, maxima tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm, tot zo'n 33 graden. Lokaal is er ook kans op een onweersbui. Vanaf woensdag dalen de temperaturen. Het blijft wel overwegend droog.
0: Dit is Joe.

0: bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
1: Shh, luister.
2: Hoi, kom op!
1: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Joe 80's.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
1: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis. Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Alle plaatsen voor het vrijwillige militaire dienstjaar zijn ingevuld. Dat meldt minister van Defensie Theo Francken. In totaal gaat het om 500 plaatsen, 375 bij de landmacht, 75 bij de luchtmacht en ook 50 bij de marine. Eind vorig jaar kregen alle 17-jarigen in ons land daarover een brief in de bus. Je hoort Francken.
2: De marine start al over enkele weken, eind augustus, en dan volgt de luchtmacht en de landmacht. Defensie is terug hot, is terug sexy en ja, dat is al positief. Het is een generatie die ook wel bereid is om het Westen, Europa, België, Vlaanderen te verdedigen. En dat, denk ik, is heel positief.
1: In totaal hadden meer dan 3200 jongeren zich ingeschreven. De Belgische economie groeide vorig jaar het traagst van de hele eurozone. In totaal ging het om een groei van 0,5%. Dat is minder dan de helft van het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie, waar de Standaard over schrijft. Volgens experten komt het onder meer door de hoge inflatie en omdat onze industrie lijdt onder de hoge energieprijzen. En dat is dan weer slecht nieuws voor het begrotingstekort. Volgens de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken is de migratiecrisis in Ceuta te wijten aan valse informatie en hebben mensensmokkelaars misbruik gemaakt van sociale media. Dat zegt zijn woordvoerder. Intussen zit het opvangcentrum voor asielzoekers in Ceuta vol en daar dreigen migranten uit conflictgebieden als Tjaad of Sudan het slachtoffer van te worden. Want voor hen is het nu onbegonnen werk om een asielprocedure op te starten. Vanuit Ceuta, journalist Robin Ramakers.
3: Die mensen komen wel degelijk eventueel een aanmerking om asiel te krijgen en naar Spanje door te reizen. In tegenstelling tot de tienduizenden Marokkaanse migranten, gelukzoekers, zal ik maar zeggen, die de afgelopen dagen hier aankwamen.
1: In totaal vielen volgens Marokko 11 doden. Spanje spreekt over 72 doden. Vanaf maandag onderhandelen de VS en Iran opnieuw over een staakt het vuren in het Midden-Oosten. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd. Afgelopen weekend liet hij ook al een geplande aanval op Iran niet doorgaan, op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Iran ontkende dat wel. De afgelopen weken laaide het geweld in het Midden-Oosten ook weer op. In de Amerikaanse staat Washington is al meer dan 100.000 hectare natuur verwoest door verschillende bosbranden. Honderden gebouwen zijn ook in vlam opgegaan. De brandweer krijgt de branden daar maar moeilijk onder controle. In totaal werden al 60.000 mensen geëvacueerd. Voorlopig zijn er nog geen slachtoffers gemeld. En de Nederlandse voetbalclub Ajax weigert een bod van 45 miljoen euro voor onze landgenoot Mika Gods. Het bod komt van Champions League winnaar PSG. Die club heeft ook al een persoonlijk akkoord met Gods. Maar Ajax ligt dus dwars. Die rekent op veel meer dan 45 miljoen. Mika Gods werd al 2 keer geselecteerd voor de Rode Duivels, maar hij mocht niet mee naar 2K. De dag start zonnig. Vanmiddag warmt het verder op en wordt het tropisch warm, maximaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm. Het wordt dan zo'n 33 graden. Lokaal is er dan ook kans op een onweersbui. Vanaf woensdag dalen de temperaturen. Het blijft wel overwegend droog.
0: Dit is Joe.

0: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
2: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Plusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de super plusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op een gewestweg worden afgekeurd. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Gemeenten die zo'n trajectcontrole willen plaatsen, hebben daarvoor toestemming nodig van het agentschap Wegen en Verkeer. Maar dat wijst dus de meeste af. HLN-journalist Erwin Verhoeven verklaart.
2: Het komt er eigenlijk op neer dat men bekijkt per aangevraagde trajectcontrole of er daar in het verleden ongevallen met gewonden zijn gebeurd. En er worden punten aan toegekend. Dodelijk slachtoffer 5 punten, een zwaar gewonde 3 punten enzovoort. En als die score onder de 15 ligt, dan krijgt het aangevraagde traject geen trajectcontrole.
1: CD&V eist dat lokale besturen meer inspraak krijgen. Alle plaatsen voor het vrijwillige militaire dienstjaar zijn ingevuld. Dat meldt minister van Defensie Theo Francken. In totaal gaat het om 500 plaatsen, 375 bij de landmacht, 75 bij de luchtmacht en ook 50 bij de marine. Eind vorig jaar kregen alle 17-jarigen in ons land daarover een brief in de bus. Je hoort Francken.
3: De marine start al over enkele weken, eind augustus, en dan volgt de luchtmacht en de landmacht. Defensie is terug hot, is terug sexy en ja, dat is heel positief. Het is een generatie die ook wel bereid is om het Westen, Europa, België, Vlaanderen te verdedigen. En dat, denk ik, is heel positief.
1: In totaal hadden meer dan 3200 jongeren zich ingeschreven. De Belgische economie groeide vorig jaar het traagst van de hele eurozone. In totaal ging het om een groei van 0,5%. Dat is minder dan de helft van het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie, waar de Standaard over schrijft. Volgens experten komt het onder meer door de hoge inflatie en omdat onze industrie lijdt onder de hoge energieprijzen. En dat is dan weer slecht nieuws voor het begrotingstekort. Volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken is de migratiecrisis in Ceuta te wijten aan valse informatie en hebben mensensmokkelaars misbruik gemaakt van sociale media. Dat zegt zijn woordvoerder. Intussen zit het opvangcentrum voor asielzoekers in Ceuta vol. En daar dreigen migranten uit conflictgebieden als Tjaad en Soedan het slachtoffer van te worden. Want voor hen is het nu onbegonnen werk om een asielprocedure op te starten. Vanuit Ceuta, journalist Robin Ramakers.
4: Die mensen komen wel degelijk eventueel in aanmerking om asiel te krijgen en naar Spanje door te reizen. In tegenstelling tot de tienduizenden Marokkaanse migranten, gelukzoekers, zal ik maar zeggen, die de afgelopen dagen hier aankwamen.
1: In totaal vielen volgens Marokko 11 doden. Spanje spreekt over 72 doden. En de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo gaat volgend weekend trouwen met zijn vriendin Georgina. Dat melden Portugese media. Het huwelijk vindt plaats op het eiland Madeira. Cristiano Ronaldo is daar geboren. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 kinderen. Ze zijn sinds vorig jaar verloofd. De dag start zonnig. Vanmiddag warmt het verder op en wordt het tropisch warm, maximaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm, het wordt dan zo'n 33 graden. Lokaal is er ook kans op een onweersbui. Vanaf woensdag dalen de temperaturen, het blijft wel overwegend droog.

0: te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
1: Dit is Joe 18.

zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op een gewestweg worden afgekeurd. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Gemeenten die zo'n trajectcontrole willen plaatsen, hebben daarvoor toestemming nodig van het agentschap Wegen en Verkeer. Maar dat wijst dus de meeste af. Highline-journalist Erwin Verhoeven verklaart.
2: Het komt er eigenlijk op neer dat men bekijkt per aangevraagde trajectcontrole of er daar in het verleden ongevallen met gewonden zijn gebeurd. En er worden punten aan toegekend. Dodelijk slachtoffer 5 punten, een zwaar gewonde 3 punten enzovoort. En als die score onder de 15 ligt, dan krijgt het aangevraagde traject geen trajectcontrole.
1: CD&V eist dat lokale besturen meer inspraak krijgen. Vanaf 2027 wordt het makkelijker om je verzekering op te zeggen. Dat meldt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Volgens hem zijn er nu te veel drempels om van verzekering te veranderen, waardoor mensen te lang bij dezelfde verzekering blijven. Ze betalen zo tot wel honderden euro's te veel. Je hoort Beenders.
3: Daarom gaan we het nu eenvoudiger maken. Je gaat in 3 klikken je verzekering die je hebt eigenlijk kunnen opzeggen. Of je gaat aan de nieuwe verzekeringsmakelaar, waar je een verzekering afsluit, kunnen vragen om de vorige verzekering te kunnen afsluiten bij de oude, zoals dat ook kan met je gsm-abonnement. Dus we gaan het gewoon veel eenvoudiger maken.
1: Alle plaatsen voor het vrijwillige militaire dienstjaar zijn ingevuld. Dat meldt minister van Defensie Theo Franken. In totaal gaat het om 500 plaatsen, 375 bij de landmacht, 75 bij de luchtmacht en ook 50 bij de marine. Eind vorig jaar kregen alle 17-jarigen in ons land daarover een brief in de bus. U hoort Franken.
4: De marine start al over enkele weken, eind augustus. En dan volgt de luchtmacht en de landmacht. Defensie is terug hot, is terug sexy. En ja, dat is heel positief. Het is een generatie die ook wel bereid is om het Westen, Europa, België, Vlaanderen te verdedigen. En dat, denk ik, is heel positief.
1: In totaal hadden meer dan 3200 jongeren zich ingeschreven. Het noordoosten van Egypte is vannacht getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 5,3. Dat meldt het Amerikaanse Geologische Instituut. De schokken werden gevoeld tot in de hoofdstad Cairo. Voorlopig zijn er nog geen slachtoffers gemeld. Het is ook niet duidelijk of er veel schade is. En de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo gaat volgend weekend trouwen met zijn vriendin Georgina, dat melden Portugese media. Het huwelijk vindt plaats op het eiland Madeira. Cristiano Ronaldo is daar geboren. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 kinderen. Ze zijn sinds vorig jaar verloofd. De dag start zonnig, vanmiddag warmt het verder op en wordt het tropisch warm, maximaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm dan, het wordt zo'n 33 graden. Lokaal is er ook kans op een onweersbui. Vanaf woensdag dalen de temperaturen, het blijft wel overwegend droog.
0: Dit is Joe 80.

0: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Smartfoto.be.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Joe 80's.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. De kinderboerderij in Brasschaat is de oorzaak van de uitbraak van de stekbacterie. Dat bevestigt labo-onderzoek. De bacterie werd teruggevonden in de mest van de dieren. In totaal raakten 8 kinderen besmet. 2 van hen lagen zelfs een tijdje in coma. Joris Molens van het departement Zorg.
2: Van een aantal kinderen weten we met zekerheid dat zij zelf contact hebben gehad met de dieren. Dus daar kan de besmetting verlopen zijn via aanrakingen van mest, aanrakingen van de dieren. En daarna dan met de handen aan de mond komen en zo de bacterie innemen. Van andere kinderen weten we dat ze niet zelf op de boerderij geweest zijn, maar gezins.

0: geleden op de boerderij geweest zijn.
1: En bij hen werd de besmetting onderling doorgegeven. De kinderboerderij werd uit voorzorg gesloten. Het neemt nu extra maatregelen om te heropenen. Vanaf morgen mag de boerderij opnieuw open. Vanaf 2027 wordt het makkelijker om je verzekering op te zeggen. Dat meldt minister van Consumentenbescherming Rob Eenders. Volgens hem zijn er nu te veel drempels om van verzekering te veranderen, waardoor mensen te lang bij dezelfde verzekering blijven. Ze betalen zo tot wel honderden euro's te veel. Je hoort Eenders.
2: Daarom gaan we het nu eenvoudiger maken. Je gaat in 3 klikken je verzekering die je hebt eigenlijk kunnen opzeggen. Of je gaat aan de nieuwe verzekeringsmakelaar, waar je een verzekering afsluit, kunnen vragen om de vorige verzekering te kunnen afsluiten bij de oude, zoals dat ook kan met je gsm-abonnement. Dus we gaan het gewoon veel eenvoudiger maken.
1: En in Cuba zit het hele eiland zonder stroom. Dat maakt het staatsenergiebedrijf bekend op sociale media. Zo'n 10 miljoen inwoners zitten daardoor zonder elektriciteit. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. Vorige maand viel de stroom ook al 3 keer uit op Cuba. De energieinfrastructuur is er verouderd en door de olieblokkade van de VS verslechtert de situatie daar. Het is zonnig, vanmiddag warmt het verder op en wordt het tropisch warm, maxima tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm dan, het wordt zo'n 33 graden. Lokaal is er ook kans op een onweersbui. Vanaf woensdag dalen de temperaturen, het blijft wel overwegend droog.
3: Dit is Joe

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
4: Zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
3: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
3: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond. Vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen. Onze groenten worden kleiner en droger door de aanhoudende droogte. Dat zien landbouwexperts. Onder meer broccoli- en tomatenplanten smeken om extra water door het warme weer. En ook de wintergroenten lijden onder de hitte. Luc van Waarbeek van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties legt uit.
2: Het fruit zit nu in de allerlaatste fase. Die zien geweldig af. En als er niet voldoende water is, dan groeien die niet. Voor groenten is het nog wat erger. Want ja, als die geen water hebben, dan dreigen die echt wel niet geoogst te kunnen worden. En dat betekent dat de tuinders keihard werken, dag en nacht, om ervoor te zorgen dat wat er op het veld staat, dat dat toch nog gered kan worden.
1: In het Verenigd Koninkrijk gaan de prijzen al omhoog. Daar betalen ze voor tomaten al zo'n 60% meer. Minister van Financiën Jan Bon wil dat we meer op de beurs gaan beleggen. Hij komt daarvoor met een nieuw groeiplan. Volgens Jan Bon zijn die investeringen goed voor bedrijven en leveren ze ook hoger rendement op. Het moet ook de groei van onze economie stimuleren. In totaal staat er bijna 300 miljard euro op de Belgische spaarboekjes. En de Sloveen Tadej Pogačar staat aan de start van de Ronde van Spanje later deze maand. Dat heeft zijn ploeg UAE bekendgemaakt op sociale media. Pogačar won al 5 keer de Tour en 1 keer de Giro. De Vuelta is de enige grote ronde die hij nog niet won. De Ronde van Spanje begint op 22 augustus met een tijdrit in Monaco. Het is zonnig, vanmiddag warmt het verder op en wordt het tropisch warm, maximaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm dan, het wordt zo'n 33 graden. Lokaal is er ook kans op een onweersbui. Vanaf woensdag dalen de temperaturen, het blijft wel overwegend droog.
0: Dit is Joe.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis. Joe 80.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s and 90s.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag. Onze groenten worden kleiner en duurder door de aanhoudende droogte. Dat zien landbouwexperts. Onder meer broccoli- en tomatenplanten smeken om extra water door het warme weer. En ook de wintergroenten lijden onder de hitte. Luc van Waarbeek van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties.

0: fruit zit nu in de allerlaatste fase. Die zien geweldig af. En als er niet voldoende water is, dan groeien die niet. Voor groenten is het nog wat erger. Want ja, als die geen water hebben, dan dreigen die echt wel niet geoogst te kunnen worden. En dat betekent dat de tuinders keihard werken, dag en nacht, om ervoor te zorgen dat wat er op het veld staat, dat dat toch nog gered kan worden.
1: In het Verenigd Koninkrijk gaan de prijzen al omhoog. Daar betalen ze voor tomaten al zo'n 60% meer. De kinderboerderij in Brasschaat is de oorzaak van de uitbraak van de stekbacterie. Dat bevestigt het labo-onderzoek. De bacterie werd teruggevonden in de mest van de dieren. In totaal raakten 8 kinderen besmet. 2 van hen lagen zelfs een tijdje in coma. Joris Molens van het departement Zorg.
2: Van een aantal kinderen weten we met zekerheid dat zij zelf contact hebben gehad met de dieren. Dus daar kan de besmetting verlopen zijn via aanrakingen van mest, aanrakingen van de dieren. En daarna dan met de handen aan de mond komen en zo de bacterie innemen. Van andere kinderen weten we dat ze niet zelf op de boerderij geweest zijn, maar gezinsleden op de boerderij geweest zijn.
1: En bij hen werd de besmetting onderling doorgegeven. De kinderboerderij werd uit voorzorg gesloten. Het neemt nu extra maatregelen. Vanaf morgen mag de boerderij opnieuw open. In Molenbeek zijn 2 gewonden gevallen bij een vechtpartij in een café. Daarbij werd onder meer een mes en een vuurwapen gebruikt. Dat meldt de politie Brussel-West. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Verschillende mensen werden ook opgepakt. Het onderzoek loopt. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent de vredesgesprekken met de VS. Dat hebben ze gezegd op een persconferentie. Nochtans had Amerikaans president Trump laten weten dat de gesprekken deze namiddag zouden hervatten. En dat er opnieuw onderhandeld wordt over vrede in het Midden-Oosten. Iran laat wel weten dat ze met Oman onderhandelen over een veilige doorgang in de straat van Hormuz. En de Sloveen Tadej Pogačar staat aan de start van de Ronde van Spanje later deze maand. Dat heeft zijn ploeg UAE bekendgemaakt op sociale media. Pogačar won al 5 keer de Tour en 1 keer de Giro. De Vuelta is de enige grote ronde die hij nog niet won. De Ronde van Spanje begint op 22 augustus met een tijdrit in Monaco. Vanmiddag zonnig en tropisch warm, maximaal tot 36 graden, zo'n 25 graden aan de kust. Morgen opnieuw zonnig en warm, later kans op onweersbuien bij zo'n 32 graden. Woensdag en donderdag koeler, maar het blijft wel droog bij zo'n 25 graden. Dit is Joe.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nou door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
8: Joe 80s en 90s.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
4: Dit is Joe 80s and 90s.

0: sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag. In Antwerpen is een man van 50 levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij viel tijdens werken aan de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen. Dat bevestigt de politie. Wouter Bruins.
4: Rond 1:10 was een van de medewerkers van de kathedraal op een hoofd aan het werken. De mannen die droeg een harnas, maar hij is wel ten val gekomen. Hij heeft zijn collega's nog kunnen verwittigen, maar tegen dat zijn collega's bij hem waren, was hij bewusteloos. De brandweer heeft hem uit het harnas bevrijd. En uiteindelijk is hij met een ladderwagen van een tussenverdiep overgebracht naar de ambulance en naar het ziekenhuis.
3: Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de val was. Het onderzoek loopt. In Molenbeek zijn twee gewonden gevallen bij een vechtpartij in een café. Daarbij werd onder meer een mes en

vuurwapen gebruikt. Dat meldt de politie Brussel-West. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Verschillende mensen werden ook opgepakt. Het onderzoek loopt. In Ceuta, dat is het Spaanse deel in het noorden van Marokko, is de dodentol opgelopen tot 88. Dat meldt het Spaanse persagentschap. Eerder was er nog sprake van 72 doden. Afgelopen donderdag probeerden duizenden migranten Ceuta binnen te komen. Heel wat migranten zijn zo verdronken. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent de vredesgesprekken met de VS. Dat hebben ze gezegd op een persconferentie. Nochtans had Amerikaans president Trump laten weten dat de gesprekken deze namiddag zouden hervatten. En dat er opnieuw onderhandeld wordt over vrede in het Midden-Oosten. Iran laat wel weten dat ze met Oman onderhandelen over een veilige doorgang in de Straat van Hormuz. Door die aankondiging van Amerikaans president Trump zijn de olieprijzen opnieuw gedaald. De prijs voor een vat Brent-olie daalde met meer dan 5% tot zo'n $83. De afgelopen weken waren de olieprijzen opnieuw flink gestegen na nieuwe Amerikaanse aanvallen. Of we het ook bij ons aan de pomp zullen voelen, is nog afwachten. En Union kent zijn tegenstanders in de vierde en laatste voorronde van de Champions League. Union neemt het daarin mogelijk op tegen het Griekse Olympiakos of het Nederlandse NEC. In de derde voorronde moet Union dan wel winnen tegen het Noorse Bodø Glimt. Morgen is het de heenwedstrijd, volgende week volgt de terugwedstrijd in Noorwegen. Vanmiddag zonnig en tropisch warm, maximaal tot 36 graden, zo'n 25 graden aan de kust. Morgen opnieuw zonnig en warm, later kans op onweersbuien bij zo'n 32 graden. Woensdag en donderdag koeler, maar het blijft wel droog bij zo'n 25 graden. Dit is Joe.

0: Plusdeals van Delhaize, gaan we promo koken?
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de super plusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10 om te zien live.be

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag. In Antwerpen is een man van 50 levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij viel tijdens werken aan de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. Dat bevestigt de politie. Wouter Preins.
2: Rond een uur of 10 was een van de medewerkers van de kathedraal op een hoofdrol aan het werken. De man die droeg een harnas, maar hij is wel ten val gekomen. Hij heeft zijn collega's nog kunnen verwittigen, maar tegen dat zijn collega's bij hem waren, was hij bewusteloos. De brandweer heeft hem...

0: uit het harnas bevrijd. En uiteindelijk is hij met een ladderwagen van een tussenverdiep overgebracht naar de ambulance en naar het ziekenhuis.
1: Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de val was. Het onderzoek loopt. In Ceuta, dat is het Spaanse deel in het noorden van Marokko, is het dodental opgelopen tot 88. Dat meldt het Spaanse persagentschap. Eerder was er nog sprake van 72 doden. Afgelopen donderdag probeerden duizenden migranten Ceuta binnen te komen. Heel wat migranten zijn zo verdronken. En er is geloot voor de laatste voorronde in de Europa League. Sint-Truiden neemt het op tegen de winnaar van het duel tussen Lincoln Red Imps uit Gibraltar en Omonia uit Cyprus. Anderlecht neemt het dan weer op tegen het Bulgaarse Levski Sofia of het Kazachse Kairat Almaty. Anderlecht moet dan wel winnen van het Griekse PAOK. Union neemt het in de laatste voorronde van de Champions League dan weer op tegen het Griekse Olympiakos of het Nederlandse NEC. In de derde voorronde moet Union dan wel winnen tegen het Noorse Bodø Glimt. Morgen is het de heenwedstrijd. Volgende week volgt de terugwedstrijd in Noorwegen. Vanmiddag zonnig en tropisch warm. Maximaal tot 36 graden, zo'n 25 graden aan de kust. Morgen opnieuw zonnig en warm. Later kans op onweersbuien bij zo'n 32 graden. Woensdag en donderdag koeler, maar het blijft wel droog bij zo'n 25 graden. Dit is Joe E.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Shh, luister.
3: Hoi, kom op!
2: De natuur ontwaakt.
3: Woehoe.
2: En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
6: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
5: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

0: Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag. De Vlaamse Waterweg neemt voorlopig geen extra maatregelen voor de droogte. Het waterpeil van de rivieren in Europa staat heel laag. Daardoor werd eerder beslist dat schepen gegroepeerd door sluizen moeten. Voorlopig blijft het daarbij, zegt Lilian Stinissen van de Vlaamse Waterweg.
4: Hier in België is de situatie op de bevaarbare waterloven, of in Vlaanderen dan toch, nog steeds onder controle met die maatregelen, waarmee we niet zeggen dat het niet droog is. Het is heel droog, vroeg op het jaar, maar we hopen dat we nog altijd met die maatregelen kunnen ervoor zorgen dat die beroepsvaart, die belangrijke beroepsvaart, toch kan blijven doorgaan. Dankzij al die pompinstallaties die wij op het Albertkanaal hebben gebouwd en andere maatregelen.
3: In Duitsland en Nederland staat het waterpeil in de Rijn historisch laag. Schepen moeten minder zwaar geladen zijn. Ex-Miss België Emilie van Steenkisten is samen met haar vriend betrokken geraakt bij een zwaar auto-ongeval. Het gebeurde afgelopen weekend. Dat meldt ze zelf op Instagram. Van Steenkisten liep een gebroken neus en een hersenschudding op. Haar vriend een gebroken voet. Ze moeten beide geopereerd worden, maar revalideren wel thuis. En er is geloot voor de laatste voorronde in de Europa League. Sint-Truiden neemt het op tegen de winnaar van het duel tussen Lincoln Red Imps uit Gibraltar en Omonia uit Cyprus. Anderlecht neemt het dan weer op tegen het Bulgaarse Levski Sofia of het Kazachse Kairat Almaty. Anderlecht moet dan wel winnen van het Griekse PAOK. Union neemt het in de laatste voorronde van de Champions League dan weer op tegen het Griekse Olympiakos of het Nederlandse NEC. In de derde voorronde moet Union dan wel winnen tegen het Noorse Bodo Glimt. Enkel AA Gent is nog niet zeker van het Europese avontuur. Als het kan winnen van het Zweedse Göteborg, treft het in de laatste Conference League voorronde het Schotse Hibernian of Skendisha uit Noord-Macedonië. Vanmiddag zonnig en tropisch warm, maxima tot 36 graden, zo'n 25 graden aan de kust. Morgen opnieuw zonnig en warm, later kans op onweersbuien bij zo'n 32 graden. Woensdag en donderdag koeler, maar het blijft wel droog bij zo'n 25 graden.
2: Dit is Joe

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
2: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
1: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen, is dat normaal?
5: Schat, die je kleine moet eten.
4: Onze kinderen moeten eten.
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Code Yellow!
7: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Smartfoto.be.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
5: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Dit is...

0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag. Er komen voorlopig geen extra droogtemaatregelen, zoals bijvoorbeeld een sproeiverbod. En ook op de waterwegen verandert er niets, ook al staan de pijlen erg laag. Eerder werd wel beslist dat schepen gegroepeerd door sluizen moeten. Lilian Stinisse van de Vlaamse Waterweg.
4: Hier in België is de situatie op de bevaarbare waterloopen, of in Vlaanderen dan toch, nog steeds onder controle met die maatregelen, waarmee we niet zeggen dat het niet droog is. Het is heel droog, vroeg op het jaar, maar we hopen dat we nog altijd met die maatregelen kunnen ervoor zorgen dat die beroepsvaart, die belangrijke beroepsvaart, toch kan blijven doorgaan. Dankzij al die pompinstallaties die wij op het Albertkanaal hebben gebouwd en andere maatregelen.
3: In Duitsland en Nederland moeten schepen hun lading beperken, omdat het waterpeil van de Rijn historisch laag staat. In Oostende is een fietser zwaar gewond na een ongeval. Het gaat om een vrouw van 30, dat bevestigt de politie. De vrouw werd aangereden door een vrachtwagen. Ze werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar is intussen buiten levensgevaar. En een zware bosbrand in Nederlands Limburg, dat schrijven Nederlandse media. Zo'n 300 mensen van een camping in de buurt zijn geëvacueerd. Er wordt onder meer een blushelikopter van Defensie ingezet om het vuur te bestrijden. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen nog zeker tot vanavond stil. Het is erg warm, met maxima tot 36 graden. Aan zee frisser bij 25 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met plaatselijk onweer en zachte minima rond 23 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het af.
2: Dit is

0: jou.
1: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets, teamomtezienlive.be.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag. Het KMI kondigt code geel af voor onweer in Wallonië. Plaatselijk kan het lelijk tekeer gaan. Je hoort weerman David de Heenouw.
2: De onweders die zijn er hier en daar. Ik denk niet dat het heel intens zal zijn op de meeste plaatsen. Wat niet wegneemt bij dergelijke temperaturen, dat het lokaal wel eens fel kan uitpakken met wat hagel of windstoten. Want de meeste plaatsen zullen we er toch niet veel aan hebben. En zal dus ook die droogteproblematiek niet meteen opgelost worden.
1: Code geel geldt nog tot vannacht. En het nummer 1722 is geactiveerd voor materiële schade. Reisorganisatie Touring kreeg afgelopen maand opvallend meer medische dossiers binnen. Het ging om een stijging van zo'n 17% ten opzichte van juli vorig jaar. Het komt vooral door de hitte, zegt Danny Smagge van Touring.
3: Dat komt omdat mensen vaak iets eten of drinken wat bedorven is door de hitte. Maar daarnaast zien we ook problemen van dehydratatie, omdat de mensen niet genoeg water drinken. We telden ook cardiologische problemen. Hè. Mensen doen actieve sporten in de hitte, terwijl dat ze dat thuis helemaal niet gewoon zijn om te doen.
1: Ook het aantal oproepen over autopech lag dit jaar al hoger dan vorig jaar. De redders aan de kust kregen afgelopen maand dubbel zoveel meldingen van vermiste personen tegenover het jaar ervoor. Het waren er in totaal 466. Het gaat meestal over kinderen. Ann Beun van de kustreddingsdienst relativeert die stijging.
4: De grootste bepalende factor is het warme weer en de volkstoeloop die we kunnen verwachten op het strand. Dus het was best wel druk de voorbije juli maand. Toch lag het cijfer, ondanks onze verwachtingen, eerder aan de lagere kant. Dus we hopen stiekem dat ook wel de vele preventiecampagnes die we de voorbije jaren hebben gevoerd eindelijk hun vruchten aan het afwerpen zijn.
1: Je kan je kind bijvoorbeeld een polsbandje omdoen met contactgegevens. In ruim 8 op de 10 gevallen werd de verdwijning ook binnen het half uur opgelost. In Oostende is een fietser zwaar gewond na een ongeval. Het gaat om een vrouw van 30. Dat bevestigt de politie. De vrouw werd aangereden.

0: gelopen. Het gebeurde tijdens een zware valpartij in de slotrit van de Ronde van Denemarken. Later deze week wordt hij geopereerd. Het is erg warm met maxima tot 36 graden. Aan zee ideaal zomerweer bij 25 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met plaatselijk onweer en zachte minima rond 23 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het af.
1: Dit is Joe Eat.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
1: Een goede avond. Op het strand in de Pannen is een oudere vrouw overleden. Ze raakte in de problemen tijdens het zwemmen. Dat bevestigt burgemeester Wim Janssens.
2: De redders hebben er alles aan gedaan om de dame te redden, maar helaas, zij is overleden. Er waren twee interventies tegelijkertijd. En de tweede interventie is een man die in de problemen geraakt in het water. En die is veilig en wel in het water gehaald door de redders. Die stelt het goed.
1: De precieze omstandigheden zijn nog niet bekend. Het KMI kondigt code geel af voor onweer in Wallonië. Plaatselijk kan het lelijk tekeer gaan. Je hoort weerman David de Heenhouw.
3: De onweders die zijn er hier en daar. Ik denk niet dat het heel intens zal zijn op de meeste plaatsen. Wat niet wegneemt bij dergelijke temperaturen, dat het lokaal wel eens fel kan uitpakken met wat hagel of windstoten. Op de meeste plaatsen zullen we er toch niet veel aan hebben. En zal dus ook die droogteproblematiek niet meteen opgelost worden.
1: Code geel geldt nog tot vannacht. En het nummer 1722 is geactiveerd voor materiële schade. Reisorganisatie Touring kreeg afgelopen maand opvallend meer medische dossiers binnen. Het ging om een stijging van zo'n 17% ten opzichte van juli vorig jaar. Het komt vooral door de hitte, zegt Danny Smagge van Touring.
4: Dat komt omdat mensen vaak iets eten of drinken wat bedorven is door de hitte. Maar daarnaast zien we ook problemen van dehydratatie, omdat de mensen niet genoeg water drinken. We telden ook cardiologische problemen. Mensen doen actieve sporten in de hitte, terwijl dat ze dat thuis helemaal niet gewoon zijn om te doen.
1: Ook het aantal oproepen over autopech lag dit jaar al hoger dan vorig jaar. De redders aan de kust kregen afgelopen maand dubbel zoveel meldingen van vermiste personen tegenover het jaar ervoor. Het waren er in totaal 466. Het gaat meestal over kinderen. Anne Beun van de kustreddingsdienst relativeert die stijging.
5: De grootste bepalende factor is het warme weer en de volkstoeloop die we kunnen verwachten op het strand. Dus het was best wel druk de voorbije juli maand. Toch lag het cijfer, ondanks onze verwachtingen, eerder aan de lagere kant. Dus we hopen stiekem dat ook wel de vele preventiecampagnes die we de voorbije jaren hebben gevoerd eindelijk hun vruchten aan het afwerpen zijn.
1: Je kan je kind bijvoorbeeld een polsbandje omdoen met contactgegevens. In ruim 8 op de 10 gevallen werd de verdwijning ook binnen het half uur opgelost. En einde seizoen voor wielrenner Toon Aerts. Hij kwam ten val tijdens de slotrit van de Ronde van Denemarken. Nu blijkt dat hij daarbij een dubbele breuk in zijn knieschijf en een handbreuk opliep. Later deze week wordt hij geopereerd. Het is erg warm met maxima tot 36 graden. Aan zee ideaal zomerweer bij 25 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met plaatselijk onweer en zachte minima rond 23 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het af.
0: Dit is Joe.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
1: Een goede avond. De brand in Nederlands-Limburg breidt uit. Er staat nu al 21 hectare natuur in brand. Dat melden de autoriteiten. Defensie zet nu zelfs een derde blus.

0: In de VS woeden hevige bosbranden. In totaal zo'n 15. In de stad Spokane hebben duizenden inwoners een evacuatiebevel gekregen. Al zeker 600 huizen zouden verwoest zijn. Volgens de burgemeester gaat het om de ergste natuurramp die de regio ooit meemaakte. De gouverneur van Washington zou aan president Trump gevraagd hebben om de federale noodtoestand af te kondigen. Op het strand in de Pannen is een oudere vrouw overleden. Dat bevestigt de burgemeester. Ze raakte in de problemen tijdens het zwemmen. Burgemeester Wim Janssens.
1: De redders hebben er nog alles aan gedaan om de dame te redden, maar helaas, zij is overleden. Er waren 2 interventies tegelijkertijd. En de 2e interventie is een man die in de problemen geraakt in het water. En die is veilig wel in het water gehaald door de redders. Die stelt het goed.
0: De precieze omstandigheden zijn nog niet bekend. Reisorganisatie Touring kreeg afgelopen maand opvallend meer medische dossiers binnen. Het ging om een stijging van zo'n 17% ten opzichte van juli vorig jaar. Het komt vooral door de hitte, zegt Danny Smagge van Touring.
2: Dat komt omdat mensen vaak iets eten of drinken wat bedorven is door de hitte. Maar daarnaast zien we ook problemen van dehydratatie, omdat de mensen niet genoeg water drinken. We telden ook cardiologische problemen. Mensen doen actieve sporten in de hitte, terwijl ze dat thuis helemaal niet gewoon zijn om te doen.
0: Ook het aantal oproepen over autopech lag dit jaar al hoger dan vorig jaar. En wielrennen. Lotte Kopecky is tweede geëindigd in de 3e etappe van de Tour de France Femme. Ze raakte net niet bij de Noorse Sigrid Hauseth. Die won na een solo van maar liefst 88 kilometer en pakte de gele trui. De Nederlandse Marianne Vos werd 3e. En Genk-speler Koskaretsas heeft zijn transfer naar Dortmund beet. De Duitse topclub betaalt zo'n 35 miljoen euro voor Karetsas. Hij is voor Genk de grootste transfer in de geschiedenis van de club. Karetsas is 18 en speelde 92 wedstrijden voor de eerste ploeg. Hij was bij Genk goed voor 6 goals en 23 assists. Vanavond en vannacht bewolkt met plaatselijk onweer en zachte minima rond de 23 graden. Morgen zonnig en warm bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het wat af en krijgen we droog weer bij zo'n 25 graden.
3: Dit is Joe.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.

0: Plusdeals van Delhaize, gaan we promo koken?
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. De brand in Nederlands-Limburg breidt uit. Er staat nu al 21 hectare natuur in brand. Dat melden de autoriteiten. Defensie zet nu zelfs een derde blushelikopter in. En ook de brandweer is met meer dan 30 brandweerwagens aanwezig. Maar het vuur geraakt moeilijk onder controle, zegt Bart Cox van de brandweer.
2: We hebben hier te maken met heel veel dennenbos. En dennenbos, dat noemen we kroonvuur. Het vuur zit vaak boven in de toppen van de bomen. Dus dan ben je beneden blussen en dan brandt hij ook boven. Momenteel is de wind wel wat gaan liggen, maar de wind is een beetje onvoorspelbaar. Dus dat heeft natuurlijk ook invloed op de brand. Het kan zomaar zijn dat de wind wat aanwakkert en dan ook wat draait. Ja, en dat maakt het even uitdagend om te kijken van wat gaat die brand doen.
1: Zo'n 300 gasten van een camping in de buurt werden geëvacueerd. Ook in de staat Washington in de VS woeden hevige bosbranden. In totaal zo'n 15. In de stad Spokane hebben duizenden inwoners een evacuatiebevel gekregen. Al zeker 600 huizen zouden verwoest zijn. Volgens de burgemeester gaat het om de ergste natuurramp die de regio ooit meemaakte. De gouverneur van Washington zou aan president Trump gevraagd hebben om de federale noodtoestand af te kondigen. En Antwerpen heeft een nieuwe trainer. Het gaat om de Duitse Marvin Komper. Hij wordt voor het eerst in zijn carrière hoofdtrainer van een club. Komper tekende een contract voor 2 seizoenen. Antwerp moest op zoek naar een nieuwe trainer na het ontslag van Jozef Oosting 3 maanden geleden. Vanavond en vannacht bewolkt met plaatselijk onweer en zachte minima rond 23 graden. Morgen zonnig en warm bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dag erna koelt het wat af en krijgen we droog weer bij zo'n 25 graden.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. Het blussen van de bosbrand in Nederlands-Limburg kan nog uren duren. Dat melden de veiligheidsdiensten daar. 21 hectare natuur staan er in lichterlaaien. De brandweer en het leger doen er alles aan om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak is voorlopig nog onduidelijk, zegt journalist Greet Hendricks ter plaatse.
2: Brandweer en politie kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. Is dit nu spontaan gebeurd? Is het een ongeluk? Is die brand mogelijk aangestoken? Dat is op dit moment absoluut nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen.

0: club. Komper tekende een contract voor 2 seizoenen. Antwerpen moest op zoek naar een nieuwe trainer na het ontslag van Jozef Oosting zo'n 3 maanden geleden. We krijgen een zachte nacht met minima rond 23 graden. Op sommige plaatsen is er kans op onweerachtige buien. Die kunnen gepaard gaan met hagel en windstoten. Morgen krijgen we opnieuw zonnig en warm weer bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het af en krijgen we droog weer bij 25 graden.
1: Dit is Joe 80s en 90s.

0: duinen is ter plaatse.
1: Het kan zijn dat ze misschien onwel is geworden en daardoor in de problemen is gekomen. Wat we wel weten is dat ze alleen op het strand was en dat ze alleen gaan zwemmen was. Wat wel dus duidelijk is, is dat ze in een bewaakte zone aan het zwemmen was en daardoor hebben de redders echt wel heel snel, heel adequaat kunnen reageren, haar uit het water gehaald. Maar ja, het was dus te laat, alle hulp kwam te laat voor die vrouw.
0: Het was niet het enige incident. Even verderop werd een man gered uit het water. In Kokzijde werd een jongen van 10 uit het water gehaald. En in Oostende werden 2 drenkelingen gered. Het blussen van de bosbrand in Nederlands Limburg kan nog uren duren. Dat melden de veiligheidsdiensten daar. 21 hectare natuur staan er in Lichterlaaie. De brandweer en het leger doen er alles aan om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak is voorlopig nog onduidelijk, zegt journaliste Greet Hendricks.
2: Brandweer en politie kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. Is dit nu spontaan gebeurd? Is het een ongeluk? Is die brand mogelijk aangestoken? Dat is op dit moment absoluut nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Maar feit is dat, ja, het is gewoon kurkdroog. En er is niet veel nodig om meteen een gigantische brand te krijgen. Dat heb je hier namiddag wel gezien.
0: Een team dokters van het UZ Leuven heeft met een baanbrekende techniek een foetus in de baarmoeder kunnen behandelen. Het gaat om een jongetje van wie de darmen buiten zijn lichaam groeiden. Die werden terug in zijn buik geplaatst, nog voor de geboorte. Chirurg Jan de Prest.
3: Er is 4 jaar onderzoek aan vooraf gegaan. De gehele procedure is uitgedokterd en uitgeprobeerd hier. Op proefdieren hebben we kunnen aantonen dat die niet alleen mogelijk is, maar ook veilig is en ook zinvol is. Intussen is het kind al aan het opgroeien, doet het uitermate goed, kan normaal eten.
0: Het was nog maar de 3e baby ter wereld die een gelijkaardige operatie onderging. In de Oostenrijkse Alpen is een Belgisch koppel naar beneden gestort. Het gaat om een man van 53 en een vrouw van 55 uit Limburg. Ze kwamen ten val tijdens een bergwandeling. Ze liepen verwondingen over hun hele lichaam op en moesten per helikopter naar het ziekenhuis gebracht worden. Het is niet duidelijk hoe ze er aan toe zijn. En in pretpark Bobbejaanland zijn 2 meisjes gewond geraakt in het filiaal van broodjeszaak Panos. Dat schrijft HLN. Een van de meisjes botste tegen een glazen schap in de koeltoog. Dat viel daardoor kapot. Ze liep lichte verwondingen op. Het tweede meisje kreeg een stuk glas in haar hand en werd mee overgebracht naar het ziekenhuis. We krijgen een erg zachte nacht met minima rond 23 graden. Op sommige plaatsen is er kans op onweerachtige buien. Morgen krijgen we opnieuw zonnig en warm weer bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen erna koelt het af en krijgen we droog weer bij 25 graden.
4: Dit is

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. In Frankrijk, net over de grens, is een Belgische jongen van 14 verdronken. Dat schrijven lokale media. De jongen was met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve. Bij een sprong van een klif kwam hij niet meer boven water. Duikers konden de jongen uiteindelijk terugvinden, maar alle hulp kwam te laat. Een team dokters van het UZ Leuven heeft met een baanbrekende techniek een foetus in de baarmoeder kunnen behandelen. Het gaat om een jongetje van wie de darmen buiten zijn lichaam groeiden. Die werden terug in zijn buik geplaatst, nog voor de geboorte. Chirurg Jan de Prest.
2: Er is 4 jaar onderzoek aan vooraf gegaan. De gehele procedure is uitgedokterd en uitgeprobeerd hier op proefdieren. Hebben we kunnen aantonen dat die niet alleen mogelijk is, ook maar ook veilig is en ook zinvol is. Intussen is het kind al aan het opgroeien. Dit doet het uitermate goed, kan normaal eten.
1: Het was nog maar de derde baby ter wereld die een gelijkaardige operatie onderging. En Israël zal zich pas na de ontwapening van Hamas terugtrekken uit Gaza. Dat heeft de Vredesraad van Amerikaans president Donald Trump benadrukt. Het gaat dan ook om de wapens van alle groeperingen, dus naast Hamas ook andere terreurorganisaties. Hamas zegt dan weer dat het pas zijn wapens wil inleveren als Israël zich terugtrekt. Hoe het nu verder moet, is niet duidelijk. We krijgen een erg zachte nacht met minima rond 23 graden. Op sommige plaatsen is er kans op onweerachtige buien. Morgen krijgen we opnieuw zonnig en warm weer bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het af en krijgen we droog weer bij 25 graden.
0: Dit is Joe

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. In Frankrijk, net over de grens, is een Belgische jongen van 14 verdronken. Dat schrijven lokale media. De jongen was met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve. Bij een sprong van een klif kwam hij niet meer boven water. Duikers konden de jongen uiteindelijk terugvinden, maar alle hulp kwam te laat. Een team dokters van het UZ Leuven heeft met een baanbrekende techniek een foetus in de baarmoeder kunnen behandelen. Het gaat om een jongetje van wie de darmen buiten zijn lichaam groeiden. Die werden terug in zijn buik geplaatst nog voor de geboorte. Chirurg Jan de Prest.
2: Er is 4 jaar onderzoek aan vooraf gegaan. De gehele procedure is uitgedokterd en uitgeprobeerd

Hoe het nu verder moet, is niet duidelijk. Vannacht erg zacht met minima rond 23 graden. Op sommige plaatsen kans op onweerachtige buien. Morgen krijgen we opnieuw zonnig en warm weer bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het af en krijgen we droog weer bij 25 graden. Dit is Joe.